En daar zijn we weer met de top 50. Vandaag behandelen we de top 50 van, eens even kijken op het lijstje, 6 januari 1974. Twee nieuwe binnenkomers en 4 stipnoteringen. Een top 50 met zeer vreemde platen. En sommige platen zullen niet aanwezig zijn. Dat had te maken met, ja, eigenlijk de platenmaatschappij die totaal niet meer bestaat. Plaatjes ingekocht door Sil van Tak voor zijn eigen stal dus in dit geval. Ja, en zo zijn er verschillende meningen over waarom bepaalde platen er niet meer waren. De platen die we wel hebben staan vandaag op een rij op het lijstje, maar niet allemaal in de klankkleur die we willen horen dus eigenlijk. Begrijpt u nog? Ik bedoel dan meer eigenlijk van, je hoort het liedje wel dat ik het zeg, maar dat we het niet draaien. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat vinden wij op nummer 50? Een nieuwe binnenkomer, Pebbles. En No Time At All.

0: De sfeer van toen. Het geluid van nu.
1: Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank, verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel.
2: Formidabel zeg!
0: Dit is de Miami Go Top 50 van 1974.

was eerst de Joepie Top 50. Ja, ik zeg het nog maar even erbij. Sommige mensen denken dat het toen het in 1974 doorging, die Top 50, dat het nog steeds de Joepie Top 50 was. Dat is natuurlijk niet waar. Dus de Mi Amigo Top 50. David Cassidy en de Daydreamer van 47 naar nummer 49. En dan van 43 naar 48. The Osmonds en The One Way Ticket to Anywhere.

0: Wilma Meubelen. Nu eens meubelen voor iedereen. Wilma Meubelen, Zoersel. Prijzenswaardig. Wilma Meubelen, Zoersel. In de provincie Antwerpen.
1: Nieuw.

Seekers, nieuw. Ja, toepasselijk bijna zou ik zeggen. You won't find another fool like me. De eerste week dus op nummer 47. Een van die artiesten volgens mij uit die stal van Sylvan Tak, waar we het al eerder over hadden, vinden wij op 46 afkomstig van nummer 33. Willy Sommers en de Item Rendezvous.

Lindsay de Paul, Won't Somebody Dance With Me, van 32 naar nummer 45. Zo'n eerste hitparade van de, die eigenlijk vrij jong is. Op de radio, daar gebeurt weinig in. Daar kom je wel heel veel platen in tegen dat je denkt bij jezelf van, zijn ze er niet op een of andere manier. De disc is ook weer erin gezet om het aan te vullen tot 50 platen. Dat zou zomaar kunnen hoor. Van 25 naar 44, Sleet.

0: Tapijtenweverij De Vos te Deerlijk verkoopt nu ook rechtstreeks aan de verbruikers. Kom naar de Tapijtenweverij De Vos, afrit E3 te Deerlijk. Zondags gesloten.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50 van Toen.

Paul Severs vinden wij op 43 van 50 afkomstig. Ze komt terug. Ja, Paul Severs dus in dit geval niet aan boord gekomen. Of niet in Playa de Aro. Laten we het dan maar even ophouden. 48 naar 42. Alice Cooper, de Teenage Lament. En dan vinden wij van 44 naar 41 Carole King en de Corazon.

Night and the Pips en de Midnight Train to Georgia. Tijd voor een overzicht. Eerst vinden wij op nummer 50 nieuw binnengekomen de Pebbles en No Time at All. 49 David Cassidy in The Daydreamer. 48 The Osmonds, The One Way Ticket. Nieuw op 47 de nieuwe Seekers en You Won't Find Another Fool Like Me. 46 vinden wij Willy Sommers met Intim Rendezvous. 45 Lindsay De Paul, Want Somebody Dance With Me. 44 Slate, My Friend Stan. 43 Paul Severs, Ze Komt Terug. En 42 Alice Cooper, The Teenage Lament. Carol King met De Corazon op 41. En Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, vinden wij op nummer 40. Nummer 39, Jack Rivers, Leg Je Hoofd Op Mijn Schouder. Heeft niet geholpen, want hij is er gewoon niet. Het plaatje dan. En dat geldt ook voor Cindy met Mama op 38. Joe Harris, Het Meisje van Mijn Dromen, op 37 ook niet aanwezig, maar wel aanwezig. Nummer 36, Ike en Tina Turner en The Nightbush City Limits.

0: De lekkere bonbons van Trifijn. Allemaal zonder kleurstof. Trifijn bonbons met fruit, munt, melk of chocolade. Heerlijk lekker en zo natuurlijk. Trifijn bonbons, de snoepjes zonder kleurstof.
1: Beleef de tijd van toen opnieuw. Muziek uit zee.

Rolling Stones. Van 22 naar 35. Oh, wat heb ik die plaat grijs gedraaid toen in de tijd, zeg. Zelfs het plaatje lenen van een goede vriend, want de mp3's bestonden natuurlijk niet. Tegenwoordig gaat het een stuk makkelijker allemaal. Van 41 naar 34 vinden wij de heren van Lonkel, Ernie en de Shakers. Een debuut toen in de tijd. Ik heb het over de Big Fat Mama.

juiste band voor uw wagen vindt u bij Gerings. Gerings, de vakman in autobanden. Gerings autobanden te Lier, Mechelen en Aarschot. Gerings autobanden. Autobanden van de vakman. Een veilig idee.

0: man die met zijn stem alles kan. Zo kunnen we hem wel het beste omschrijven eigenlijk. Elvin Stardust. Van
1: hoog
0: naar laag. Bij Koekertje. Van 49 naar 33. We behandelen vandaag de Miami Code op 50 van 6 januari 1947. Wat zeg ik nu, 47? 1974 natuurlijk. Dat is wel heel lang geleden anders hoor. 2 nieuwe en 4 stipnoteringen. En dit staat op 32. De Heren Sweet van 23. En de Ballroom Blitz.